0: voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio. Je bent niet alleen.

eerste nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: out of my hands. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
0: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen, mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden. En ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben. En daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de Toeters afleveringen. Maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boekhandeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen. En gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. We gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om, en niet voor om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Wat, en ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigenlijk helemaal niks. Want als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen, ik heb je getuigenis gehoord, ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld, hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer, om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En een ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie. Het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot. En wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader. En ik geef u alle eer ook zo met deze studie. Waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van, poeh, ik heb helemaal nergens zin in. Zet de radio aan en komt plotseling onder het geluid van mijn stem. Heilige Geest. En die persoon misschien heeft wel hulp nodig. Misschien wel bemoediging nodig. Misschien wel een aanraking nodig. Heilige Geest, op de plek waar zij nu zijn. Wilt u hen aanraken? En wilt u hen vrijzetten van wat het ook is waar ze mee worstelen? Opdat de woorden die we delen in hun harten mogen landen. En dat ze mogen begrijpen wie ze werkelijk zijn in u. Vader, u bent zo goed. In de machtige naam van Jezus, we leggen alles in uw handen. Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest, want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest, stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkele andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit, onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen. Mijn identiteit ligt in mijn relaties of in mijn talenten of whatever it is. Ik ben een profvoetballer en daar ligt mijn identiteit. Ik ben dit of ik ben dat. Maar weet je, nu wij in de volheid gekomen zijn door de wedergeboorte, nu wij door de waterdoop en de doop met de Heilige Geest in die volheid zijn gekomen, is onze identiteit compleet veranderd. Onze identiteit is compleet en geheel getransformeerd en veranderd. Nou, en wij gaan vandaag gaan we het erover hebben, weet je, van hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan en wat dat dan precies voor jou betekent. Kijk, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 en dan zegt hij tegen Nicodemus, toen die tegen hem zei van, ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseeërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat het allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, Zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. Zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, weet je, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af. En daar houd ik mij verre van die duisternis. Weet je, maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had dat gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tastend in de duisternis. Weet je? En ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13, heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonië 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonië 5 vers 23, daar staat, en mogen de God van de vrede zelf, uw geheel en al heilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, hier spreekt dus van die drieledig wezen, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig en daar beweeg je eigenlijk in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde. Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd, ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam, ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods scheppingen, volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens. En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie. om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En het bracht geen leven voort. Nou, nu ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen, hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angst en hij kijkt niet naar je falen. Hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest en hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossenzen 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt, zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. Dan dingen ze, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig, want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. Dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet je, ik ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt volmaakt, kan ik vinden wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben en God heeft vast wel gelijk en niet ik. Mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, in Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En hij heeft jou geschapen en hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer, wij zijn nu bovennatuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren, want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven, nu omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, vader, hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Ja, wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste en de geest van Gods zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van, ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinthe 6 vers 18 zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen hun identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Leugende, liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf, ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden een stom liedje wat ze gemaakt over ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde. Je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen, ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken of als mensen een tegengeluid laten horen of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Er komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral van alles wat te zeggen over... bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van... laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen... want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Ga mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft... niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen. En wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken... kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest... en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ik kan er ook weer een heel boekje over open doen... maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen, toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus, kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht me voor dingen uitmaakte of dingen van me vond en dingen van me zei. Weet je wat gewoon helemaal niet zo is? Van wie denkt er wel niet dat die is, dat die nu vergeven is en weet ik wat allemaal. Of weet ik gewoon allemaal rare dingen. Weet je of hij is een dwaalleraar, is een prosperity leraar, is een leugenaar en betrap hem maar op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En dan zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit. Weet je, ik leg er echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik van wakker en kon ik mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil, je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders, probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen, dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer, want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken. Ik ben wat God zegt dat ik ben. En ik kan wat God zegt dat ik kan. En ik heb wat God zegt dat ik heb. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Vanaf vandaag luister ik niet meer naar de leugens van mijzelf over mijzelf. En vanaf vandaag laat ik mij niet meer bepalen door meningen en opvattingen van anderen. Vanaf vandaag word ik alleen nog maar bepaald door wat God zegt over mijn ware identiteit. En dat is, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Halleluja. Ik hoop dat je gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. Tot dan.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: God Radio, het geluid van hoop.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I'm continuing to teach on harnessing your emotions. And I tell you, this has been a powerful, powerful series. If you don't learn how to control your emotions, they will control you. It's one of the two. And you would be much better served to be in the driver's seat rather than in the passenger seat when it comes to your emotions. I've been teaching on this. I've got this book entitled Harnessing Your Emotions. And I tell you, this is a powerful, powerful teaching. And then I've also got this teaching on CD and DVD that was taken from television. And we're doing an entire package. Matter of fact, one of my employees we were talking about what to name this, and he says, you ought to call it Get a Grip Package. And so we even have this mug that goes along with it that says Get a Grip. And so this whole Get a Grip Package includes all of the teaching on harnessing your emotions, this little book on self-centeredness, the source of all grief, another teaching on anger management, which this is really good. I know that that title is a little misleading maybe. And then I've got this one on how to be happy, and the subtitle is Especially If You're a Christian. Sad to say, a lot of Christians think that somehow or another there's something wrong with having a lot of joy. And so this whole package would be really good for you to get. Let me just jump back into these scriptures. For the last few days, I've just been going through scriptures on pride. Let me turn back over here and read the definition of pride. When used as a verb, the word pride means to indulge in self-esteem or glory. And actually, the teaching that I'm offering today is entitled Self-Esteem versus Christ Esteem. And I've been saying that our society today has basically just embraced selfishness and actually promotes it. And we have some of the most popular people, some of the people who make the most money and who are acclaimed and all of these things, they are absolute egomaniacs. They promote themselves. Humility is a lost thing. Most people don't care anything about humility. And pride has been embraced under this banner of self-esteem. And I've been showing scriptures that show that self-esteem, as presented in our society today, is not the right thing. Jesus talked about deny yourself, take up your cross and follow me, unless you hate your own life relative to how much you are committed to God, then you can't be His disciple. I've used a lot of scriptures about not thinking of yourself more highly than you should. And so what I've been doing the last few days is just going through this list. There's dozens and dozens of scriptures against pride, which again, the definition of pride is self-esteem, indulgence in self-esteem. Let me use this verse out of Habakkuk chapter 2, verse 4 and 5. It says, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Yea, also because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desires hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people. Anyway, it'd take a while to put this in context, but you can see that being lifted up in pride is not a positive thing. It's being spoken against. Here's New Testament scriptures on this. In Mark chapter 7, Jesus said, for within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Jesus was the one that gave this list, and he put pride right there with murder, fornication, adultery, wickedness, lasciviousness, and all of these things. Again, today, you know, pride is in some ways emulate. It's desirable. People like it. You know, I'm not trying to criticize anybody, but the first time in my experience that pride was just, you know, really promoted and that even the facade of humility was forsaken and thrown aside, from my perspective, in my memory, when Muhammad Ali came out and I am the greatest, I mean, that was just so far removed from anything that I had ever heard or seen before that. Prior to that time, even if people thought they were the greatest, they wouldn't have said it. But boy, Muhammad Ali came out and just, I am the greatest. And he began to promote himself and he was swelled up with pride. And did you know that because he was the number one boxer in the world and he made all of this money and all of these things, I mean, it began to be popular. And today, there's people that I guarantee you, they will sit there and toot their own horn. They will sit there and promote themselves. Pride is now actually embraced and looked at as a positive thing. But that's not what the scripture is saying. Jesus put it in the same category as murder, adultery, and all of these other wicked things. In Romans chapter 1, verse 28, this is descriptive of the end times, talking about people who walk away from the Lord and things that they do. And it says in Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. And if you were to read this in its context, this fits our society today to a T. In verse 29, it says, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God that they that which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Again, if the Bible means anything to you, hopefully you can see that the way we promote self, and it's all about self-esteem, and you've got to feel good about yourself, and you are the greatest, and you have to, in a relative term, put yourself above other people. That is contrary to what these verses are saying. This lists that pride, which is indulgence in self-esteem, as one of these traits that brings the total rejection of God. Those are strong statements. Romans 12:3, I've already used this, but it says, for I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Again, you could take what I'm saying right here and you could go to an extreme to where you just hate yourself and you live with guilt and condemnation. That's not what I'm saying. But you do need to think soberly and not exalt yourself above what is the right thing to do. And sad to say, most people live with an exalted opinion of self. It's encouraged. And it's not the right way to live. In 1 Timothy chapter 3, verse 6, actually verses 1 through 5 are giving a list of all of the sins that are current today. And it says in 1 Timothy chapter 3, verse 6, these are the qualifications of an elder. It says that he cannot be a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. So one of the qualifications of an elder is that they can't be a person who's operating in pride. I tell you again, if we were to go by the word, there's a lot of people leading our churches today that would disqualify. They would be disqualified because of the pride, the way that they promote themselves, the way that they brag on themselves, the way that they compare themselves with others. I tell you, that's quite a statement, but it is absolutely true. We've got a lot of proud, arrogant people in the ministry. And I know that to some degree this is subjective. There's probably people sitting there criticizing me and saying the same thing about me. And I don't know that any of us have a handle on this. It's not like you just are perfect in these areas, but I tell you, there are some people that are just out to promote themselves. They are not glorifying the Lord, and that's the reason that we have so many people fall. Proverbs chapter 16 says, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. And there's a lot of people falling because of those very things. In 1 Timothy chapter 6, it says in verse 3, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strife of words. The word doting here is just talking about an undue emphasis or an obsession with questions and strife of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, and on it goes and talks about it. But this right here talks about he is proud, knowing nothing. Man, there's so many scriptures. You know, 1 Corinthians chapter 8, verse 1, I believe it is, it says, knowledge puffs up, but love edifies. The word puffs up is talking about pride. Knowledge tends to make people feel superior and get to where they exalt themselves above what is normal, what is appropriate and stuff, and it makes them know nothing. He is proud, knowing nothing. Man, those are strong statements. Look at this in 2 Timothy chapter 3. This is descriptive of our life today. This is just like you were reading the newspapers today. Here is what it describes will happen in the end time. Listen to this. 2 Timothy chapter 3, verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Man, this is descriptive of where we are today. People loving their own selves. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. This is just like you could take the paper, wherever you are, you could take today's paper and read in the first section of it, and you could find every single thing listed right here being reported over and over multiple times. This is so descriptive of our generation. And it says that this is a

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Maar we gaan beginnen met het onderwijs over de vrucht van de geest. En vorige week, het is de derde avond over de vrucht van de geest. Amen. En we zijn bezig natuurlijk met de Holy Spirit School. En ik geloof dat dit zo ontzettend belangrijk is. Omdat ten eerste moeten we gewoon beseffen dat God wil ons karakter vormen. Amen. Dus de school die we hierna gaan doen is de karakterschool. Ik ben benieuwd hoeveel aanmeldingen we daarvoor krijgen. Maar ik geloof wel dat het heel belangrijk is. Er wordt weinig over karakter gesproken. Er zijn weinig boeken over karakter. Maar het is wel iets waar God op uit is in ons leven, is ons karakter te vormen. Amen. En daarvoor is het nodig dat we ook soms gecorrigeerd worden. Amen. Als je Hebreeën... Iemand roept al auw. In Hebreeën 12 lezen we over de correctie of de opvoeding van de Heer. Heb je dat wel eens gelezen, dat hoofdstuk? En dan staat sommigen schudden heel hard. Nee, nooit gelezen. Heel bewust niet gelezen, zeker Robbers. Ja, precies, ja. Die sla je altijd over. Jij gaat van 11 naar 13. Ja, heel goed. Maar er staat dat we hebben daar allemaal deel aan gekregen. We hebben er allemaal deel aan gekregen. En het feit dat je gecorrigeerd wordt, betekent dat je een zoon bent en geen bastaard. He, want als je een kind bent, dan word je opgevoed. En wij zijn allemaal kinderen van God. Dus God wil ons opvoeden. God wil ons karakter vormen. En de vrucht van de geest heeft er ook heel veel mee te maken. En we gaan weer lezen uit Galaten hoofdstuk 5 vanaf vers 16. En wat we vanavond gaan doen, ik ga verder met de vrucht van de geest uitleggen. Volgens mij moesten we er nog 3 of 4. En daarna gaan we verder met de vrucht van de geest in je huwelijk, in je gezin. Misschien in je kerk, in je bediening, hoe dat verder tot uiting komt. De eerste les hebben we een fundament gelegd van de vrucht van de geest. En nu gaan we verder die aspecten uitdiepen. Daar zegt Paulus, zegt wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Ik ga heel vaak naar de sportschool. Zien jullie dat? Ik krijg niet eens de dop van een stift. Oké. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid en afwijking in de leer. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echter. En dan noemt hij de negenvoudige vrucht van de geest op. Wat is de eerste? Liefde. De vrucht van de geest is liefde. Blijdschap. Blijdschap is Blijdschap. Blijdschap. Vrede. Vrede. Geduld. Geduld. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid. De volgende die hij noemt is goedheid. Het zijn er 9. Goedheid. Goedheid is vrucht van de geest. Geloof. Zachtmoedigheid. En als laatste, zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Dat is de negenvoudige vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Nou, het is belangrijk dat we weten wat deze woorden betekenen. Waar God op uit is als het gaat over wat hij in ons leven wil teweegbrengen. Amen. Dus de vrucht van de geest, ik ga heel kort even herhalen tot en met waar we de vorige keer geweest zijn. De eerste vrucht van de geest is liefde. Liefde. En wanneer wij wandelen in liefde, dan worden heel veel van die andere dingen worden automatisch meegenomen. Want als je wandelt in liefde, dan wandel je in vreugde, in vrede, in geduld, in vriendelijkheid, in goedheid, in geloof, in zachtmoedigheid en in zelfbeheersing. Amen. Daarom is liefde het gebod van het Nieuwe Testament. Liefde is een gebod en geen optie. Amen. Wandelen in liefde is niet optioneel, het is essentieel voor een wedergeboren christen. Sterker nog, Johannes, daar gaan we nu niet helemaal op in, maar Johannes positioneert het zo sterk, waardoor hij zegt, als iemand de liefde van God niet heeft, is hij niet eens wedergeboren. Hieraan weten wij dat wij uit God geboren zijn. Dat we wandelen in liefde. Dat we wandelen in liefde. Johannes zegt zelfs, je kan het zelf lezen in de brief van Johannes, wanneer wij onze broeders haten, zijn we nog in de duisternis. Dat is enorm stellig, maar het toont aan hoe stellig God is over het wandelen in liefde en hoe hij wil dat zijn kinderen wandelen in goddelijke agape liefde. Zelfopofferende liefde. En die liefde wordt gedefinieerd in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Waar staat, de liefde is geduldig. De Engelstaling zegt zo mooi, love suffers long. Liefde is bereid om lang te lijden. Liefde is vriendelijk. Liefde is niet jaloers, begeert niet wat van een ander is. Is blij voor de ander. Liefde pronkt niet, doet niet gewichtig, vertelt niet hoe goed hij of zij is. Liefde doet niet gewichtig, geeft niet de aandacht, vestigt niet de aandacht op zichzelf, maar op een ander. Liefde handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, raakt niet verbitterd. Die vind ik zo mooi. De Engelstaling zegt, love takes no or holds no accounts of suffered wrongs. Liefde houdt geen lijstje bij van wat iemand allemaal heeft aangedaan. Heel veel christenen lopen met dat soort lijstjes. Als ze aan iemand denken, denken ze, oh ja, die heeft toen dat en dat gedaan. Die heeft toen dat en dat gezegd. Maar dat is niet wat liefde doet. Amen. Liefde, hoeveel zijn blij dat God niet zo'n lijstje bijhoudt van ons. Wat we gedaan hebben en wat we gezegd hebben. Nee, God heeft ons vergeven en hij is het vergeten. Hij denkt er niet meer aan. Amen. Als wij wandelen in Gods soort liefde, dan ga je zelfs merken dat de liefde van God zelfs eigenlijk geschiedenis kan wissen in je leven. Dat je aan sommige mensen, en dat je weet, nou, daar was ooit iets mee, maar ik weet niet meer wat. Omdat de liefde van God je hart verandert, je hart zuivert, je hart reinigt. Amen. En je geen lijstje bijhoudt, liefde raakt nooit verbitterd. Als we wandelen in liefde is het onmogelijk om verbitterd te raken. En omgekeerd, hoeveel kennen mensen die verbitterd zijn? Heel veel mensen zijn verbitterd. Als je verbitterd bent, wandel je niet in goddelijke liefde. En misschien moeten we dingen ook wel zo stellig zeggen. Amen. Want er zijn heel veel, daarom geloof ik in radicaliteit. Want we kunnen, je kan meegaan met iemand van ja, ik snap het, maar dat verandert niks. Amen. Maar de Bijbel zegt, hoef het niet te verzinnen. Hoeveel zijn blij dat we het niet hoeven te verzinnen? De Bijbel zegt, liefde raakt niet verbitterd. Er is veel te veel ruimte voor vlees in de kerk. Omdat we zeggen, ja, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Het gaat er niet om of we het snappen. Het gaat erom of we gehoorzamen wat God zegt. En dan raken we niet verbitterd. Liefde denkt geen kwaad. Liefde denkt altijd het beste van de ander. Dat is ook een mooie opdracht. Dan denk je, zo heeft die ander het vast niet bedoeld. Liefde denkt altijd het beste van de ander. We kunnen ook heel goed zijn om niet het beste van de ander te denken. Hij doet dit of dat vast daarom. Wat je nu denkt, is dat het beste van de ander of het slechtste van de ander? Maar wat doet liefde? Liefde denkt het beste van de ander. Liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ik heb het vorige keer over gehad. Liefde is niet blij als ze slechte verhalen hoort over anderen. En daarna zegt de Bijbel, liefde bedekt alle dingen. Bedekt alle dingen, beschermt de ander. Liefde gelooft in de ander. Liefde gelooft alle dingen. Liefde hoopt alle dingen. Liefde heeft altijd goede hoop. Liefde verdraagt alle dingen. Liefde verdraagt kwaad zonder verzwakt te worden in liefhebben. En liefde vergaat nooit of liefde faalt nooit. Amen. Dat is het mooie. Als wij wandelen in liefde, falen we nooit. Overwinnend christendom is wandelen in liefde. Amen. Dus liefde, de vrucht van de geest, liefde. Volgende ga ik kort herhalen, blijdschap. Blijdschap. Maar als we intappen in de geest en de vrucht van de geest die in onze wedergeboren geest zit, wandelen we in bovennatuurlijke blijdschap. Bovennatuurlijke vreugde. Die niet wordt bepaald door omstandigheden, maar die worden bepaald door de geest van God. En die is altijd constant. Amen. Dus christenen horen niet pessimistisch te zijn, neerslachtig te zijn, negatief te zijn of depressief te zijn. Amen. Wat horen christenen te zijn? Blij. Amen. Opgewekt, net als Jezus. Halleluja. Jezus opgewekt, dus jij ook. Halleluja. Het volgende is vrede. Vrede. Hebben we twee kanten belicht. Aan de ene kant, ik heb het gehad over shalom, maar ook het woord shalem wat ermee te maken heeft. Want de letterlijke betekenis van dat woord vrede betekent heelheid. Ik geloof dat God gebroken harten geneest en mensen heel maakt. We hoeven niet in gebrokenheid te leven, we kunnen in heelheid leven. Amen. En het mooie is, als je in heelheid wandelt, is het ook veel makkelijker om in vrede te wandelen. Want het is heel moeilijk voor mensen om ruzie met je te maken. Amen. Want wat is er nodig voor ruzie? Twee partijen. Wat als er een van de twee niet meedoet? Is er geen ruzie? Amen. Dus vrede. We zijn geroepen om in bovennatuurlijke vrede te wandelen. Zalig zijn de vredestichters. Zalig zijn de vredestichters. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. Dus je kan altijd in de rust zijn. Je kan altijd in vrede zijn. En het is belangrijk om te zorgen dat je vrede niet geroofd wordt. Amen. Als je dat merkt, wie raakt er wel eens geïrriteerd? Oké. Iedereen wel eens. Als je dat merkt, is het belangrijk om snel te wachten. Ik moet terug in de vrede zijn. Amen. Ik moet terugkomen in de vrede. Zorg dat je vrede niet geroofd wordt. Het volgende is geduld. De vrucht van de geest is geduld. Daarbij hebben we gezegd, het gaat niet om het geduld van lang wachten. Het geduld waar het hier over gaat, het oude woord langmoedigheid. Het is de eigenschap van veel kunnen verdragen en vergeven. De context van God die geduld heeft, gaat altijd over dat God geduld heeft met de zonde van mensen. God heeft heel veel verdraagzaamheid en geduld. En die eigenschap mogen wij ook hebben. Dat we veel kunnen verdragen. Het gaat om het geduld hebben terwijl mensen je pijn aandoen. Terwijl mensen je benadelen. Terwijl mensen je onrechtvaardig behandelen. Dat je dan nog steeds geduld hebt met mensen. Want hoeveel weten dat God heeft geduld met ons? Amen. En we zijn blij en dankbaar dat God geduld heeft met ons. God heeft heel veel van ons te verdragen gehad. Maar hij was nog steeds geduldig. Amen. Vorige keer vroeg ik ook, wie had er vroeger een kort lontje? Wie had er helemaal geen lontje? Maar dat zou niet zo moeten zijn nadat we wedergeboren zijn. Moeten we wandelen in Gods soort geduld. Gods soort geduld. God is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Een van de eigenschappen van God. De volgende is vriendelijkheid. We hebben gezegd, vriendelijkheid is anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. We zouden bekend moeten staan als vriendelijke mensen. Als vriendelijke mensen. En de volgende is goedheid. Goedheid. We hebben gezegd, die goedheid heeft er ook mee te maken met de vrijgevigheid en de gulheid. Dat is een van de meest letterlijke betekenissen van die goedheid. Jezus zei, mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Toen die iedereen hetzelfde betaalde. Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? De goedheid van Jezus resulteerde in vrijgevigheid. We mogen gul zijn, we mogen vrijgevig zijn. Goed zijn voor andere mensen. Dat je uit bent op wat goed is voor de ander. Nou, deze vrucht van de geest, goedheid, zou alle manipulatie uit ons leven weg moeten halen. Amen. Want als je aan het manipuleren bent, ben je niet uit op wat goed is voor de ander, maar wat jou goed uitkomt. Maar de vrucht van de geest is gericht op de ander. Amen. Wat is goed voor de ander? En nu komen we bij eentje die we nog niet hebben behandeld. De volgende vrucht van de geest is geloof. Gezondheid. Goede timing. Geloof is ook een gave van de geest, maar hier wordt het beschreven als vrucht van de geest. God wil dat geloof onderdeel wordt, helemaal van wie wij zijn, dat het tot uiting komt in ons karakter. En je gaat merken, als die vrucht van geloof gaat groeien, dan wordt geloven makkelijk. Makkelijk. Het wordt onderdeel van je levensstijl, van je levenswandel. Dat onderdeel van jouw karakter is dat je de vrucht geloof hebt. En als dat een onderdeel wordt, heb je een rustig, voortdurend, onwankelbaar vertrouwen in de goedheid van God. Een rustig, onwankelbaar vertrouwen, voortdurend vertrouwen in de goedheid van God. Ongeacht welke beproevingen of moeilijkheden jij mee geconfronteerd wordt, jij hebt geloof in de goedheid van God. En door die vrucht van geloof blijf je kalm en rustig. Er zijn heel veel christenen die snel in paniek zijn. Als ze iets positiefs horen, is het halleluja, prijs de Heer, God is goed. Gebeurt er iets negatiefs, dan zitten ze beneden in dal. Die gaan op en neer in hun emoties. Maar wat God wil, is dat we constant de vrucht hebben van geloof. Van geloof. Je ziet dit in het karakter van Jezus. Jezus werd heel veel geconfronteerd met moeilijke situaties. Maar hij reageerde altijd in geloof. Hij reageerde nooit in paniek. Hij zat er nooit helemaal doorheen toen hij het hoorde. Waarom? Dat geloof onderdeel was van zijn karakter. De Bijbel zegt, wie op de Heere vertrouwen, Psalm 125 vers 1. Vind ik een hele mooie. Psalm 125 vers 1. Wie op de Heere vertrouwen. Vertrouwen is geloven. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Amen. Wie op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Dus het is niet de bedoeling dat we heel hard om op en neer gaan in onze emoties. In ons gevoel, in onze gedachtes. Het is de bedoeling dat we de vrucht van geloof krijgen. Amen. Waardoor jij betrouwbaar bent. Waardoor geloof gewoon onderdeel ervan is. In de Engelse vertaling zegt, the fruit of the spirit is faithfulness. Betrouwbaarheid. En ook dat is een mooie vertaling. Daar wil ik ook iets over zeggen. Want als we het hebben, de vrucht van geloof gaat twee kanten op. Geloof is dat wij God geloven. Maar kunnen andere mensen ons geloven? Ben jij geloofwaardig? Ben je betrouwbaar? De Engelstaling faithfulness. Faithfulness. Ben jij een betrouwbaar, geloofwaardig persoon? Als jij de vrucht van geloof hebt, ben jij dat. Ik heb hier een preek over gehouden en de titel van die preek was, als je dit niet leert, blijf je een prutser. Volgens mij staat hij nog op YouTube. Als je dit niet leert, blijf je een prutser. En waar gaat die preek over? Eigenlijk hierover. Je woord houden. Je beloftes nakomen. Je commitment nakomen. Betrouwbaar zijn. De Bijbel zegt, laat je ja een ja zijn en je nee een nee. En dit moet gepreekt worden in Nederland. Spreuken 20 vers 6. Kunnen we tekst op de beamer krijgen? Spreuken 20 vers 6. Daar staat, menig mens roept zijn eigen goede tierenheid uit. En andere woorden, mensen vinden zichzelf heel snel heel goed. Maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? Kunnen anderen over jou zeggen dat je goed en betrouwbaar bent? Geen actieve herinnering aan. En ik heb toen in die preek ook voorbeeld gegeven. Er zijn heel veel christenen die zich bijvoorbeeld opgeven, maar nooit komen opdagen. Of voor een bijbelschool zich inschrijven en na 2-3 lessen niet meer komen. Of voor een taak in de kerk zeggen, nee, ik zal die taak doen. En na 2 keer stoppen ze ermee. Of zijn ze er niet. Of ze zijn te laat. Of ze zeggen, nee, dat doe ik wel. En dan is er 6 weken later nog niks gebeurd. En ze hebben altijd een reden en altijd een excuus. Maar je bent onbetrouwbaar. Je bent niet te vertrouwen. Je bent niet geloofwaardig. En dat is eigenlijk een schande. Een schande. Omdat een van de dingen die God wil, is dat we ons woord nakomen. Amen. En heel snel zie je allemaal mensen beginnen te kuchen en zo. Heb je dat door tijdens dit onderwijs? Zie je, overal komen de demonen eruit. Het is gewoon... Hey, joh, grapje hoor. Nou, het is frappant als je... Als je kijkt bijvoorbeeld... Met dingen die we doen. Neem bijvoorbeeld een school. Neem een soulwinners. Dan zijn er altijd mensen, weet je, die geven zich op. En nog geen helft van de keren komen ze. En ze hebben altijd een excuus. Ze hebben, ja, je kan er niet altijd zijn. Maar weet je wat frappant is? Dat wij zijn er altijd. Willem is er altijd. Die landt de dag daarvoor uit Nepal. De dag daarna is hij er weer. Joline is er altijd. Ons team is er altijd. Het is er nooit geweest dat er een zaal vol mensen is, maar dat wij er niet waren. Maar het is wel heel vaak andersom. Dat wij er wel zijn, maar de zaal vol mensen is er niet. Amen. Ik preek een paar honderd keer per jaar en het is nog nooit gebeurd dat ik er niet was. Maar het is heel vaak gebeurd dat de mensen er niet waren. Die wel zouden zeggen dat ze, die wel zich op hebben gegeven. Die er wel zouden zijn. Het ding is, zijn we geloofwaardig? Zijn we betrouwbaar? Commitment, commitment. De Bijbel heeft hier heel veel over te zeggen. De Bijbel zegt zelfs in Leviticus 5, zelfs als je ondoordacht woorden over je lippen laat komen, ben je toch aan die woorden schuldig. Ja, ik had er niet goed over nagedacht. Klopt, en dat is niet goed. Dus dat moet je niet zo zeggen. Ja, ik had er niet goed over. Moet je zeggen, sorry, ik bekeer me hiervan. Ik heb er niet goed over nagedacht. Waarom? Je bent er schuldig aan. Ondoordachte woorden ben je aan gebonden. Ben je aan gebonden. De Bijbel zegt, heeft u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Eerst spreken, daarna nadenken. Is niet handig. De Bijbel noemt je dwaas. Ik niet, maar de Bijbel wel. Een veelprater begaat heel snel een misstap, zegt de Bijbel. Maar wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. Je moet goed nadenken over wat je zegt. Ik heb het ook gezien in kerken en bedieningen. Ik heb een bediening gezien die letterlijk kapot ging. Omdat de leider van die bediening, die beloofde heel veel, maar kwam er niet na. Dan kwam iemand in de kerk en zei, ja, maar geweldig dat je bent. En als je goed je best doet, mag je mee naar het buitenland. En dat vergat hij dan weer. Maar die mensen vergeten het niet. Die mensen zitten daar jarenlang te wachten tot ze een keer mee mogen. Ze worden nooit gevraagd. En zo zijn er heel veel voorbeelden van allemaal dingen die beloofd werden, maar nooit nagekomen waren. Omdat diegene, het was gewoon een opwelling. Ik had een tijd terug ook iemand die zei iets toe. Dus de dag daarna kwam ik erop terug. Ik zei, joh, je hebt dit of dat toen gezegd. Nee, nee, nee. Ik zei, jawel, heb je wel gezegd. Nee, dat was gewoon een schot voor de boeg. Een schot voor de boeg. Dat is geen schot voor de boeg. Je hebt iets gezegd. Ja, nee, het is gewoon kijken hoe iemand reageert. Nee, nee, nee. Je moet je ja en ja laten zijn en je nee en nee. Amen. Want het is wat ik denk, zo, wacht, jij bent niet betrouwbaar. Wij gaan niet verder, want ik kan jou niet vertrouwen. Want ik weet nooit of wat jij zegt waar is of dat het een schot voor de boeg is. Nee, dat bedoelde ik niet zo. Nee, maar zo zei je het wel. De Bijbel zegt, alles wat uit je mond komt, moet je doen. Nummer 30, vers 2. Er zijn heel veel dingen over te zeggen. Gaan we nu niet allemaal... Bij deze is wel krachtig. Spreuken 6. Vers 1 en 2. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en iets met een handslag aan een vreemde bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. En ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. De Engelse vertaling zegt, you are snared. Het gaat over een strik. Zodra jij je mond open doet, zit je in een strik. Je zit eraan gebonden totdat je het inlost. Amen. Je bent verstrikt in de woorden van je eigen mond. En als je verder leest, staat je moet er alles aan doen om het waar te maken. Om eruit los te komen.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Jezus zei zelf, laat uw ja een ja zijn en uw nee een nee. Jacobus zegt hetzelfde. Jacobus zegt in Jacobus 5 vers 12, laat uw ja een ja zijn en uw nee een nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Je valt onder oordeel als je het niet doet. Nou, ik wil je nu niet te diep op ingaan, maar ik geloof dat dit zo ontzettend belangrijk is. Dat aspect geloof. Het is geloof van jou naar God toe. Dus jij hebt een onwankelbaar geloof in God. Dus je bent niet snel uit het veld geslagen. Geloof is onderdeel van je karakter. Je raakt niet in paniek, je schiet niet in emotie. Je hebt geloof. Als je met heftige dingen geconfronteerd wordt, moet je kunnen reageren in geloof. In geloof. En het gaat er ook om, kunnen andere mensen jou geloven? Ben je betrouwbaar? Ben je betrouwbaar? Faithfulness. Faithfulness. Ben je getrouw? God zoekt naar trouwe mensen. Amen. Het is één ding of jij God kan vertrouwen. Kan jij God geloven? Maar een andere vraag is, kan God jou vertrouwen? Als hij iets vraagt, doe je het dan? En als je zegt dat je het doet, doe je het dan ook? Want iets zeggen is nog niet zo moeilijk. Maar iets doen is iets anders. Amen. En je wil niet bekend staan als iemand die wel iets zegt, maar het niet doet. Dus als dat het geval is, is het goed om je te bekeren. Amen. Amen. Kan ook in kleine dingen zijn. Wie kent de mensen die altijd te laat komen? De rest niet, die waren nog in het hemels Jeruzalem. Wie is iemand die altijd te laat komt? Is niet goed. Want op een gegeven moment kom je bekend te staan van ja, die persoon zegt het wel, maar hij is er niet. En je wil dat mensen je kunnen vertrouwen. Amen. Straks nog een bekeringsoproep. Hoeveel zijn er blij dat God nooit te laat is? En dat God doet wat hij zegt. Amen. Oké, volgende punt is zachtmoedigheid. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. De Engelse vertaling zegt gentleness. Gentleness. Het betekent ook mildheid, zacht van aard. Nou, het mooiste voorbeeld hiervan is Jezus. Want Jezus zei in Matteüs 11, vers 28, Daar zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Wat moeten we leren van Jezus? Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Zachtmoedig en nederig van hart. Jezus is ons voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Nou, in het Engels heb je ook meekness. En een mooie uitspraak is, meekness is not weakness. Jezus was zachtmoedig, maar hij was niet zwak. Amen. Dus er zit een verschil tussen zachtmoedigheid en zwak zijn. Meekness is not weakness. Sterker nog, zachtmoedigheid is een kracht, is een sterkte. Jezelf kunnen beheersen, jezelf kunnen vernederen, jezelf nederig zijn, is geen zwakte, het is een kracht. En het getuigt juist van karakter. Maar jezelf heel hard, in plaats van gentle, jezelf heel hard opstellen, getuigt juist van zwakte. Derk Prins beschrijft hoe hij jarenlang in Afrika woonde en daar een school, een opleidingsinstituut leidde. Waar mensen konden leren ook om leraar te worden. En hij zegt, het grootste misverstand wat ik daar weg moest halen. En ik heb dat zelf ook regelmatig gezien in Afrika. Je ziet het ook soms met Afrikaanse predikers. Is dat ze heel, heel hard schreeuwen. Want dat is hun idee van autoriteit. En Derk Prins zei, heb het over jaren geleden. Dat hij zei van, iedereen was gewend als je leraar wilde zijn. Had je een stok nodig waar je heel hard mee kon slaan. En je moest heel hard schreeuwen, want dan had je autoriteit. Maar eigenlijk is het een teken van zwakte. Als je hard moet schreeuwen en met een stok moet zwaaien om autoriteit te hebben, hoeveel autoriteit heb je dan? Zachtmoedigheid is een groter teken van autoriteit. Amen. Dus hard schreeuwen, jezelf hard opstellen, is geen teken van autoriteit. Juist in situaties zachtmoedig en nederig kunnen zijn, is een veel groter teken van autoriteit. En getuigt veel meer van karakter. Jezus was zachtmoedig, zacht van gemoed. Jezus was niet zwak. Jezus had een enorm sterke persoonlijkheid. Hij was heel duidelijk, heel radicaal. Maar hij was nederig van hart. Het draaide niet om hem, het draaide om de ander. Hij kon zich vernederen. Hij kon zich onderwerpen aan de wil van God. Hij stelde zich zachtmoedig op naar mensen die hongerig, dorstig en open waren. De Bijbel zegt ook van Mozes. Mozes was de meest zachtmoedige man op aarde. Mozes was niet zwak. Amen. Hij was geen zwakke leider, maar hij was zachtmoedig. Hij was nederig. Hij was nederig. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Jezus was regelmatig confronteren, maar wel in liefde. Jezus was zelfverzekerd. Dat is ook belangrijk. Zachtmoedigheid is geen onzekerheid. In Nederland is het soms zo, in de kerk en bedieningswereld, als je niet van onzekerheid onder het tapijt kruipt, ben je hoogmoedig. Maar dat heeft niks met hoogmoedig te maken. En onzekerheid heeft helemaal niks met zachtmoedig te maken. Jezus was niet onzeker.

dat je smetteloos bent. Maar in Nederland, je zegt ik ben heilig en smetteloos en rechtvaardig. Dat is hoogmoedig. Nee, dat is nederig. Want ik onderwerp me aan God. Het is niet minder van jezelf denken, het is minder aan jezelf denken. Dus we moeten ook ons beeld van zachtmoedigheid en nederigheid bijstellen. Iemand kwam een keer naar me toe en die zei, ja, ik heb jouw preken geluisterd. Maar je bent niet nederig, je bent niet zachtmoedig. Die zei, weet je wat je zou moeten doen? Jij moet niet zeggen, zo zit het. Jij moet zeggen, misschien zit het zo, maar misschien ook niet. Dan ben je nederig. En je moet wat vaker zeggen, ik weet ook niet hoe het zit, maar het zou zo kunnen zitten. Nou, het ding is, als ik niet weet hoe het zit, moet ik hier niet gaan staan. Daar heeft niemand namelijk iets aan. Maar dat is soms wel hoe er gepreekt wordt in Nederland. Ik heb predikers horen beginnen met, ik weet niet precies hoe het zit. Misschien moet je er nog niet over preken. De Bijbel heeft twee dingen. Prediken, preaching, betekent proclameren. Je kan niet iets proclameren waarvan je niet weet hoe het zit. En het andere woord in de Bijbel is teaching. Preaching en teaching. Teaching is uitleggen, maar je kan ook niks uitleggen als je niet weet hoe het zit. Amen. Dus of je nou aan het prediken bent of aan het onderwijs geven, je moet weten hoe het zit. Nederigheid is niet zeggen, lieve mensen, ik weet ook allemaal niet hoe het zit. Ik snap er ook allemaal niks van. Maar dit is een hele mooie theorie. Zo zou het kunnen zijn. Nee, dat is niet nederig, dat is dom. Amen. Jezus was nederig, maar hij wist heel duidelijk hoe het zat. Amen, hij was heel duidelijk. Waarom was Jezus nederig? Hij dacht niet aan zichzelf. Hij legde zijn goddelijkheid af. In de hemel om naar deze aarde te komen. Dat is nederig. Hij was God, maar hij werd aan de mensen gelijk. Dat is nederig. Hij keek niet op mensen neer. Hij was niet hoogmoedig. Hij was nederig. En dit vind ik een hele belangrijke. Hij misbruikte zijn macht, gezag en positie niet. Jezus is God zelf in de mens. De Zoon van God. Maar hij gebruikte dat niet om ze gelijk te halen. Dat is een van de testen in de woestijn. Is dat de duivel zegt, als je de Zoon van God bent, doe dan dit, doe dan dat. Hij wordt eigenlijk verleid om zijn autoriteit op een verkeerde manier te gebruiken. Als God je autoriteit geeft, kan de duivel je verleiden om het op een verkeerde manier te gebruiken. Ten behoeve van jezelf en niet ten behoeve van de ander. En dat is niet nederig. Maar Jezus was nederig. Hij twijfelde niet aan zijn identiteit, aan zijn autoriteit. Dus hij hoefde zich niet te bewijzen. Nederige mensen hebben geen bewijsdrang. Amen. Heel veel christenen hebben bewijsdrang. Soms vragen mensen, waarom ga je niet in op al die discussies? Ik heb geen bewijsdrang. Soms komen mensen, ik geloof niet in genezing. Prima. Ik wel, maar prima. We moeten erover discussiëren. Nee hoor. Hoeft helemaal niet. Nou, bewijsdrang. Wat zei liefde? Liefde denkt niet aan zichzelf, maar aan de ander. Hoogmoed, hè? De mensen denken heel veel van zichzelf en aan zichzelf. Mensen denken heel veel van zichzelf en aan zichzelf. Dit zie je ook heel veel in de bediening. Sommige mensen in de bediening is net een wandelende nieuwsbrief. Ken je die mensen? Dan moet ze ergens. Oh, hallo, ik ben die en die. Ik kom net hieruit terug uit dit land. Daar hebben we dit gedaan. Doe het, rustig. Ze zeggen nog net niet aan het eind, klik hier om te geven. ze kunnen alleen maar over praten over zichzelf. Nou, sommige mensen kunnen ook alleen maar praten over zichzelf. Ik had Ashvin meegenomen naar Canada. En Ashvin is bezig met een hele grote bediening in India. Dus sommige mensen stelde ik Ashvin naar voren. Ik zeg, Ashvin is bezig met een grote bediening in India. En wat me opviel, dat heel veel mensen reageerden er niet op. Ze zeiden, oh India, oh daar ben ik ook geweest voor 2 zendingsreizen. Heel veel mensen kunnen alleen maar praten over zichzelf. Kunnen alleen maar praten over zichzelf. Het gaat altijd over hun. How can I make this about me?

Ken je die mensen? How can I make this about me? Hoe kan ik dit rondom mij laten draaien? Ik kwam er dus vandaag de dag achter dat... Je hebt een, volgens mij een Instagram of een Facebook pagina en die heet zo. How can I make this about me? En dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die er heel goed in zijn. Dus dan zie je in een nieuwsbericht een verschrikkelijk auto-ongeluk gebeurt op de A27. Waar spreken 3 doden. En de eerste reactie is, gelukkig stond ik niet in de file en was ik wel op tijd thuis. How can I make this about me? Maar heel veel mensen zijn er goed in. Kan ik nog wat meer voorbeelden geven? Toen de oorlog in Israël uitbrak. Heel veel mensen. Op Facebook. Een selfie van zichzelf. In Jeruzalem. Please pray for Israel. Nee. Deze post gaat niet over dat jij mensen oproept om te bidden. Jij wil laten zien dat jij in Israël bent geweest. How can I make this about me? Verschrikkelijk. Ik was er 2 jaar geleden nog. How can I make this about me? Het wordt heel stil. Sorry voor alle mensen die selfies hebben gemaakt. Als iemand, laten we zeggen, een bekende spreker overlijdt. In één keer zie je allemaal foto's van mensen met die spreker. Gecondoleerd, lieve familie. Nee, dit gaat jou niet om de lieve familie te condoleren. Want als je die lieve familie wil condoleren, had je hun wel een berichtje gestuurd in plaats van het openbaar op Facebook te zetten. How can I make this about me? Zie je, het wordt heel stil hier. Soms is het goed om te reflecteren. Waarom doe ik dit? Doe ik dit echt omdat ik mensen oproep om te bidden voor Israël? Of wil ik laten zien dat ik er ben geweest? En dat ik een groot hart heb voor Israël? Doe ik dit echt om mensen te condoleren? Of doe ik dit om te laten zien dat ik die persoon kende? Amen. Zie je hoe stil het wordt? Die karakterschool wordt zo leuk. Dit wordt... Les 1. How can I make this about me? Maar liefde en nederigheid gaat niet om jou. Het gaat om de ander. Het gaat om de ander. Het is een kunst om interesse te tonen in anderen. En het niet om jou te laten draaien. De volgende. En de laatste. Voordat mijn vrouw gaat preken. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Dus de vorige was zachtmoedigheid, nederigheid. Zelfbeheersing. De Engelsman zegt self-control. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. Is jezelf kunnen controleren. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. De vrucht van de geest is de Heilige Geest in onze wedergeboren geest. Dus in andere woorden, dat de Heilige Geest jou controleert. Dat de Heilige Geest jou leidt. En niet jouw vlees. Niet jouw emotie. Niet jouw ziel. Maar jouw wedergeboren geest. Paulus spreekt hierover in 1 Korinthe hoofdstuk 9. Ook de tekst waar we frontrunners... De naam frontrunners vandaan komt. Waar Paulus zichzelf vergelijkt met een bokser en met een atleet. Daar zegt Paulus dit. In vers 25. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Daar heb je het woord beheersing. Zij nu doen dat om een vergankelijke, tijdelijke krans of prijs te winnen. Maar wij een onvergankelijke, een eeuwige. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, vergelijkt dit met hardlopen. En ik vecht zo met de vuist, dat ik niet maar wat in de lucht sla.
heeft het over boksen. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en ik maak het dienstbaar. Een andere vertaling zegt, ik onderwerp mijn lichaam. Ik onderwerp mijn lichaam. De Engelse vertaling zegt, but like a boxer, I buffet, niet buffet, dat doen heel veel Amerikanen. They buffet their body daily. Sorry voor alle Amerikanen. Die gaan allemaal uitnodigingen in Amerika. In ieder geval, I handle it roughly, discipline it by hardship. And I subdue it. Onderwerp je. Zorg dat jouw lichaam, jouw ziel, jouw vlees, jouw emotie zich onderwerpt aan jouw geest. Dat jij jezelf kan beheersen. Dat je in staat bent om jezelf te beheersen. Het woord in het Grieks zelfbeheersing betekent ook zelfdiscipline. Discipline. Zelfdiscipline. Dat je niet iemand anders nodig hebt om jou te disciplineren. Maar dat je jezelf kan disciplineren. 2 Petrus 1 vers 5 en 6. 2 Petrus 1 vers 5 en 6.

0: Daarom moeten ze er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dat is het woord voor excellentie. Aan de deugd kennis. Je moet kennis toevoegen in je leven. Je moet excellentie toevoegen in je leven. Aan de kennis zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Hier zie je ook dat Petrus mensen oproept om zelfbeheersing toe te voegen aan hun geloof. Zelfbeheersing is enorm belangrijk voor je geloof. De werken van het vlees was losbandigheid. Je zou kunnen zeggen laksheid. Dan kan je jezelf niet beheersen. Maar de vrucht van de geest geeft je zelfbeheersing. En die zelfbeheersing helpt je met alles. Het helpt je met tijd met God. Weet je waarom heel veel christenen geen tijd met God hebben? Omdat ze geen zelfbeheersing hebben. Ze komen niet op tijd hun nest uit. Amen of au? Au. Die kwam heel hard aan bij iemand zo te horen. Nou, zelfbeheersing helpt je met alles. Met al die andere aspecten ook. Als je jezelf kan beheersen, is het veel makkelijker om in liefde te wandelen. Want soms is je eerste reactie niet altijd de beste reactie. Soms is het eerste waar je aan denkt om te zeggen niet altijd het beste om te zeggen. Amen. Dus dan helpt het een hele hoop als je jezelf kan beheersen. Het helpt je in je gezin, het helpt je in je huwelijk, het helpt je in je werk. De kracht van discipline. Dat de geest en jouw wedergeboren geest regeert. Amen. En het tegenovergestelde is dat je geen controle hebt. Je zou kunnen zeggen dat je emotie geleid bent. In plaats van geest geleid. In plaats van vrucht van de geest geleid. Ben je emotie geleid. Maar God wil ons zelfbeheersing geven. Nou, als we al deze aspecten volwassen laten worden, laten groeien in ons leven, lijken we steeds meer op het karakter van Jezus en het karakter van God. Amen. Het zou heel wat gedoe schelen in ons leven. In kerken. En ik geloof dat we elkaar fanatieker zouden mogen aanspreken op de vrucht van de geest. Amen. Is dit gedrag in lijn met de vrucht van de geest? Is dit de vrucht die God wil zien in ons leven? Dat we ook leren reflecteren. De dingen die ik gedaan heb. De dingen, wat het ook is. Is de vrucht daarvan geweest? Liefde, blijdschap, vrede. Goedheid. Was dat de vrucht? Als de vrucht ruzie is, twist, heeft er iemand niet in de vrucht van de geest gewandeld. Want het is onmogelijk om de vrucht van de geest te zaaien en de werken van het vlees te oogsten. Amen. Want ieder zaad produceert naar zijn eigen soort. Amen. Dus dan heeft er ergens iemand in zijn vlees gezeten. Dus het is belangrijk dat we groeien in die vrucht van de geest en dat onderdeel laten worden van ons karakter. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Wil jij je geloofsleven een boost geven? Kijk dan iedere dinsdagavond om 8 uur naar een nieuwe live-uitzending van Voice of Faith op YouTube. Ontdek iedere week hoe jij kunt groeien in geloof en ontvang praktische tips om je geloof te gebruiken.

0: dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening. Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. Ik geloof dat je een gezegende week tot nu toe hebt gehad. En we zijn nu natuurlijk dag 3 van de werkweek, schoolweek, thuisweek, hoe je het wilt noemen. En we zijn bezig met het onderwerp de geestelijke wereld. De geestelijke wereld. En we hebben heel veel al gezegd sinds vorige week natuurlijk. Waren wij al hiermee bezig. En we zijn nu nog steeds bezig met de geestelijke wereld. En ik geloof dat je nieuwe inzichten tot nu toe hebt mogen ontvangen. Nou, mocht u luisteren via God Radio en je tunt er pas voor de eerste keer in deze week, dan zou ik je aanraden om de andere afleveringen, de afgelopen 7 afleveringen, op Spotify Dagelijks Brood terug te luisteren of via YouTube Choice Nation TV. Daar kan je ons ook vinden en alles terugluisteren. Nou, we zijn gekomen bij de punt dat Satan heeft een koninkrijk. Jezus zegt in het boekvertaling Matthäus 12, vers 26. En als de duivel nu de duivel wegjaagt, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Hij zegt dan, vecht hij tegen zichzelf en maakt zijn eigen koninkrijk kapot. Als de duivel nu de duivel wegjaagt. Dus Jezus laat ons hier zien dat Satan een rijk heeft. Nou, we gaan even kijken eigenlijk naar waar Satan vandaan komt. Wie is Satan eigenlijk en waar komt hij vandaan? Nou, laten we lezen. Er is geen betere plek om te lezen dan twee gedeeltes in de Bijbel. Die ons eigenlijk vertelt eigenlijk wie Satan is en waar dit vandaan komt. We zijn bezig met de geestelijke wereld, oké? Eentje vind je in Jesaja 14 en de andere is in Ezekiel 28. Laten we eerst lezen in het boek van Jesaja 14 vanaf vers 12. Het zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dagenraad? U ligt geveld op de aarde. Overwinnen over de heidenvolk. Nu, je ziet al van, dit is een interessante wezen. Hij zegt, u bent morgenster. Nou, het is een andere plek in de Bijbel. Jezus wordt benoemd de Bright and the Morning Star. Je ziet al dat dit een bijzondere wezen is. Oké, hij is de zoon van de dagenraad. Dat is de zoon van de morgen, 's morgens. U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolk. En u zei in uw hart, ik zou opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Nou, je ziet ook dat deze wezen is hoogmoedig. Want hij zegt, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zou zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Dus ik zou hoofd over alle engelen krijgen. Ik zou opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zou mijn gelijk stellen met de Allerhoogste. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Ik zal mij brengen naast God zetten. Ik zal eigenlijk mijzelf naast God gaan zetten. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepste van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u. Is dit nu de maan die de aarde deed sideren? Die koninkrijken deed beven? Die van de wereld in woestijn maakte? Daar stelden met de grond gelijk maakte? Zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan. Alle koningen en de heidenen volk, alle rusting zij in eer, ieder in zijn huis. Maar u bent weggeworpen ver van uw graf als een verafschuwde loot. Een lood, sorry. Bedoven onder goden die met de zwaard zijn doorstoken en neergedaald in de steengroeven. U bent als een lijk dat is vertrapt. Nou, eigenlijk, je moet lezen tot vers 14, hij zegt, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgens ter zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnen over de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting en aan de noordenzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dus je ziet dat deze wezen was een geweldige wezen als eerst. Oké, en in Ezekiel gaan we lezen dat hij wordt Lucifer genoemd. Dat is het licht. En alsnog, hoewel hij een goede plaats had, Hij wilde graag, hoogmoed kwam in zijn hart. En hij wilde graag net zoals God zijn. Hij wilde de plek van God hebben. Hij wilde zijn troon verheffen tot waar God is. Nou, als je leest in Ezekiel 28 vanaf vers 11. Dan zegt de Bijbel, het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind. Hef een klaaglied over de koning van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heer, u, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hoofd van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Robijn, topaz en diamant. Turquoise, onyx en jaspis. Saphir, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van de vurige stenen. Volmaakt was u in al uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde u men uw midden met geweld en ging u zondigen. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermend cherub, uit de midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, ik stelde u voor koningen opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden opblaaien en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in de eeuwigheid. Het is een lange vers, oké? Maar het laat wel zien wie Satan was en waar die vandaan komt. Nummer 1, als we lezen vanaf vers 12, hij zegt, u, het toonbeeld van volkomenheid. Dus met andere woorden, Satan was perfect. Nou, toen hij Lucifer was, voordat hij zondigde. 2, hij was vol wijsheid. 3, hij was volmaakt van schoonheid. Nou, ik weet natuurlijk dat mensen vaak, ze beelden Satan op met hondjes en een lelijke wezen. Nou, dat is niet wat de Bijbel zegt over wie Satan is. Zelfs Paulus zegt, hij komt als een engels des licht. Hij komt als een engels des licht, zegt Paulus. Dus met andere woorden, de beeld die Hollywood van Satan heeft geschetst voor de wereld, klopt niet. En natuurlijk, al deze mooie dingen die hij had, is nu eigenlijk, het is nu corrupt. Het is nu niet meer heilig. Dus met andere woorden, zijn wijsheid is niet meer wijsheid. Zijn wijsheid is nu tricky. De Bijbel spreekt over in de hoofd van Eden, Adam en Eva, hoe de slang listig was. Dus in plaats van wijs, is hij nu listig. Hij kreeg wijsheid om goede dingen te doen. Maar nu door de zonde, doordat hij hoogmoedig was geweest, nu is hij listig in plaats van wijs. En volmaakt van schoonheid. Zelfs de schoonheid is niet meer schoonheid. Want de schoonheid is vervalt. Oké, het is een gevallen schoonheid. Maar hij kan nog steeds mensen laten zien dat hij schoonheid heeft. Door met andere woorden, valse beloften te geven aan mensen. Weet je, de meeste mensen die in de occulte zitten, wat er vaak gebeurt is dat ze zo ontvangen valse beloftes van, als je Satan dient, dan krijg je een mooi leven en dit en dat en al deze dingen. Maar aan het eind komen ze erachter dat het heeft een hoge prijs en ze komen er niet meer uit. Dus zijn schoonheid heeft hij ook vervuild. En hij was in Eden. Nou, wie was in Eden dan? Adam en Eva en de slang. Alleen de slang had toegang tot Eden. Adam en Eva waren daar en de slang had toegang. Hij zei, u was in Eden, het hoofd van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Dus met andere woorden, Satan had al de mooiste edelgesteenten. Al de mooie dingen had hij. Zoals de sieraad, robijnen, topaz, diamanten. Al deze mooie dingen had Satan, zegt de Bijbel. Oké? En nu natuurlijk, hij gebruikt het om mensen in de val te lokken. Hij zegt, volg mij en ik geef je heel veel geld. En mensen willen graag heel veel geld. En dan gaan ze allemaal dingen doen die niet hoort. Nou, als Satan jou voorspoedig kan maken, en dat is een voorspoed die jou nog meer in de diepe dal brengt. Laat staan God de Allerhoogste. Daarom zegt de Bijbel, de zegen van de Heere maakt rijk. En zorgen voegt er niks aan toe. Zorgen voegt er nogmaals wat? Niks aan toe. Nou, vers 15 zegt hij, volmaakt was u in al uw wegen. Satan was volmaakt, totdat de zonde binnenkwam. Totdat de zonde binnenkwam. Dus we zien dus, Satan was niet als Satan begonnen. Maar hij werd Satan. Hij was Lucifer als eerst. Wat betekent dat? Hij was Lucifer, hij was licht. God had een volmaakte schepping geschapen. Alleen nu was er iets veranderd. Waardoor hij was corrupt geworden. Al zijn schoonheid was corrupt. Alles wat hij had, was begiftigd. God had zijn gaven niet van hem weggenomen. Dat is wat vaak mensen niet begrijpen. Hij had zijn macht nog, hij had zijn wijsheid nog. Alleen al deze dingen werden gecorrupt. Ze werden begiftigd. Hij was niet meer wijs, hij was meer listig. Hij deed listige dingen om mensen in de val te lokken. Daarom zie je vandaag de dag, oké? Waarom zou iemand iemand anders vermoorden? Waarom zou iemand iemand onrecht aandoen? Dat zijn allemaal satanische dingen. Die natuurlijk, het vlees brengt sommige dingen op. Maar soms en vaak komt het uit satanische inspiraties. Bijvoorbeeld, er is een hele ophijs vandaag in de wereld over een bepaalde bestand die uit is gekomen door, volgens mij, Epstein. En als je de bestanden leest, verschrikkelijke dingen. Is er ingedaan met kinderen. Ook met vrouwen, verschrikkelijke dingen. Waarom zou iemand in zijn hoofd halen om zoiets te doen? Waarom zou iemand het in zijn hoofd halen om iemand te vermoorden? Dit zijn allemaal satanische inspiratie. En al deze satanische dingen zijn nog steeds in onze wereld. En daarom wij als gelovigen moeten staan in onze overwinning. Je moet weten wie jij bent in Christus. En staan in de overwinning. En hij zal het doen. Want Jezus heeft alles al overwonnen. We bestuderen niet de geestelijke wereld om jou bang te maken. Nee, 100% niet. Want de hoofd van de geestelijke wereld is Jezus Christus. En hij heeft alle macht en alle autoriteit. En hij heeft al gedaan wat hij moet doen. En het is aan ons om onze autoriteit te herkennen. De naam van Jezus is aan ons gegeven om te gebruiken in elke situatie. Laten we eventjes nu doorgaan naar demonische activiteiten. We hebben gekeken natuurlijk naar de Bijbel, waar de geestelijke wereld was in de Bijbel. En nu gaan we kijken naar demonische activiteiten. Laten we lezen in het boek van Johannes 6, vanaf vers 70. Johannes 6, vanaf vers 70, dan zegt de Bijbel, Jezus antwoordde hun, heb ik u de 12 niet uitgekozen en een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, een van de 12. Jezus zei, ik heb jullie 12 uitgekozen, maar een van jullie is de duivel. Nou, Jezus zei niet dat Judas hier duivel is in de zin van dat hij de duivel zelf is, maar de demonische activiteiten die hij zou gaan verrichten aan het einde toe, door Jezus te verkopen. Hij zegt, een van jullie, Satan gaat de persoon beheersen om te doen wat hij wil doen. De natuur van Satan en zijn volgelingen, daar kunnen wij misschien morgen over hebben. Omdat Satan heeft een natuur. Satan heeft een natuur. En er is niks goeds aan hem. Hij is een leugen, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin tot vandaag. Er is niks goeds aan Satan nogmaals. Er is geen enkele waarheid in hem, zegt de Bijbel. Je kan nooit de getuigenis van Satan nemen, omdat als je getuigenis te gebruiken van, oh, de demon zei dat, ze kwamen binnen door mijn opa. Nee, Satan is een leugenaar. Je kan niet de getuigenis van een demon nemen om te zeggen, zie je, dat is hoe de demon was binnengekomen. Want Satan is een leugenaar vanaf het begin af aan. Amen. Nou, ik zie dat mijn tijd bijna alweer om is vandaag. En morgen gaan we door eigenlijk met de natuur van Satan en zijn volgelingen. En van nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo,
1: mijn naam is Moses de Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: In zijn brief aan de christenen in Rome schrijft Paulus over twee wetten. Hij schrijft over de wet van de geest die leven brengt. En hij schrijft over de wet van de zonde die tot de dood leidt. In Romeinen 8 vers 2 zegt hij: de wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Op aarde heeft elk land zijn eigen wetten die door haar inwoners moeten worden nageleefd. Als onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden leef ik naar de wetten van mijn eigen land. Ik ben vrijgesteld van de wetten van andere landen. Zolang ik in mijn eigen land ben, zijn buitenlandse wetten niet op mij van toepassing. Als jij in Christus opnieuw geboren bent, ben je door God verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn geliefde zoon, zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 13. De wet van de zonde is niet langer op jou van toepassing, omdat jij een burger bent van het koninkrijk van God. Als kind van God is het onmogelijk om tegelijkertijd onder de wet van de zonde te leven en onder de wet van de geest te leven. Je kunt het vergelijken met zwaartekracht en magneetkracht. Als je iets uit je handen laat vallen, dan valt het op de grond. Dat is de wet van de zwaartekracht. Maar als je een magneet boven iets van ijzer houdt, dan komt het omhoog. Dat is de wet van magneetkracht. Nou, zo kunnen we de wet van de zonde vergelijken met de wet van de zwaartekracht. Deze kracht wil je naar beneden trekken. In het Koninkrijk van God geldt echter de wet van de geest. En hier gaat het om aantrekkingskracht van boven. Door de inwoning van de Heilige Geest komt er bovennatuurlijke kracht in jouw leven. Door de Heilige Geest word je aangetrokken tot Jezus en tot een heel nieuw leven van echte liefde, blijdschap en vrede. In Christus wordt werkelijkheid wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 4. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.
7: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
8: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze Heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken, beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekeren, het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe, dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden, God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had, dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei, we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was, of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn, helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S Nachts hoorde Chris bidden, Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden, mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan u. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt u mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven? Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle Heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn Heilige Geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen, eens meer der Liebe mich versenken, je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in Hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Er is
2: is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we het over het onderwerp geloof dat door liefde werkt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We hebben gezien dat geloof met de mond beleden moet worden. Maar is dat alles? Zo vaak maken religieuze mensen zich schuldig aan lege woorden zonder echte betekenis. Hoe kunnen we dat vermijden? Hoe kunnen we zeker zijn dat de woorden die wij gebruiken in onze belijdenis ook gepaard gaan met waarachtig geloof in ons hart? Op deze vraag geeft de Bijbel een eenvoudig en praktisch antwoord. Geloof dat met de mond wordt beleden moet samengaan met bijbehorende daden. Geloof zonder werken, dat wil zeggen zonder gepaste daden, is dood. In Galaten 5 vers 6 dringt Paulus door tot het hart van de zaak. Hij zegt hier: in Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar geloof dat door de liefde werkzaam is. Paulus legt hier vier uiterst belangrijke punten vast in een logische volgorde. Eerst neemt Paulus de besnijdenis als voorbeeld en zegt dat geen uiterlijk ritueel of ceremonie op zichzelf ons bij God een aanbeveling geeft. Het gaat God in eerste plaats om het innerlijk en niet om het uiterlijk. Ten tweede, het enige noodzakelijke element in waarachtig christendom is geloof. Alleen deze innerlijke toestand van het hart is voor God aanvaardbaar. En er bestaat geen vervanging voor. Enige tijd geleden hadden we al vastgesteld dat de Bijbel de noodzaak van geloof centraal stelt en benadrukt. Ten derde, zegt Paulus, hij zegt ons dat geloof werkt. Geloof is actief. Waar geen activiteit is, daar is geen echt geloof. En ten vierde, de manier waarop geloof werkt, is door liefde. Waar geen liefde zichtbaar is, is geen echt geloof. Liefde is van nature positief, versterkend, vertroostend en opbouwend. Waar daden negatief zijn, kritisch, liefdeloos, daar is geen blijk van liefde en daarom ook niet van geloof. Zulke daden zijn misschien afkomstig uit religiositeit, maar beslist niet uit geloof. Jacobus beschrijft in zijn brief nauwkeurig de relatie tussen geloof en werken. Sommige bijbelcommentators gaan zelfs zo ver dat er in benadering van geloof een verschil van visie bestaat tussen Paulus en Jacobus. Zij zeggen dan dat Paulus nadruk legde op geloof alleen, zonder werken, terwijl Jacobus stelde dat geloof altijd tot uitdrukking moet komen in werken. Persoonlijk zie ik geen conflict tussen deze twee gezichtspunten. Alleen twee kanten van dezelfde waarheid. We zijn gerechtvaardigd door geloof, zonder werken. Want er bestaan geen werken waarmee we onze rechtvaardigheid zouden kunnen verdienen. Maar als we eenmaal gerechtvaardigd zijn zonder werken, zal waarachtig geloof zich op een natuurlijke manier altijd manifesteren in goede werken. Paulus vertelt ons dus hoe wij Gods gerechtigheid ontvangen. En Jacobus vertelt ons welke resultaten er volgen wanneer we gerechtigheid van God hebben ontvangen. Verder is het volkomen onjuist om te beweren dat Paulus geen nadruk legt op werken. Want in Galaten 5 vers 6 laat hij zien dat het karakter van geloof de werken zijn, namelijk door liefde. In het beroemde hoofdstuk 1 Korintiërs 13, waarin de liefde beschreven staat, werkt hij deze gedachte uit. Geloof is altijd actief. Op vele andere plaatsen in zijn brieven benadrukt hij dit.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat ik door u gerechtvaardigd ben zonder werken. Ik wil echt graag groeien in geloof en dat samen zien groeien met geloof in liefde en in werken van liefde. Wilt u mij leiden om niet te gaan werken omdat het zou moeten, maar om die werken te doen die voortkomen uit geloof en liefde. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turn my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 10 0589. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.
2: That's it.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: hoop en liefde. God Radio.
1: The Word became flesh.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

I can't do it for you.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

perfectly. Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

I lost in the light that it was up to me to make a

0: legacy. I don't care if they remember me, only Jesus.
1: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De gospelzender van Nederland. God Radio.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm.
4: What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com.

0: zie je daar.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Holy, holy, holy are you, Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In Psalm 8 bezingt David de grootheid van God. In het midden van deze psalm vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat God aan de mens denkt en zich met ons bezighoudt. En dan zingt hij het uit in vers 6. U hebt hem met glorie en eer gekroond. De dag waarop Maxima met prins Willem-Alexander trouwde was wereldnieuws. Op deze bijzondere dag veranderde haar positie van Argentijns burgermeisje in die van een Nederlandse prinses. Met haar nieuwe positie veranderde ook haar identiteit. Vanaf deze dag behoorde Maxima tot de koninklijke familie van Nederland. Dit betekende dat ze anders zou leren denken, anders zou leren spreken en anders zou leren handelen. Maxima ontleent haar nieuwe identiteit niet langer aan haar oude positie, maar aan wie ze nu is in koning Willem-Alexander, koningin der Nederlanden. Toch kan ik me voorstellen dat Maxima wel eens worstelt met haar nieuwe positie. Achter haar rug wordt mogelijk gefluisterd dat ze altijd een gewoon burgermeisje zal blijven. Of ze leest wat roddelbladen over het verleden van haar vader schrijven. In gedachten zie ik Maxima op zo'n dag thuiskomen. Haar schouders gebogen en haar blik naar beneden gericht. Alexander ziet aan haar houding dat het mis is. Als Maxima zijn vragende ogen probeert te ontwijken, neemt hij haar handen vast en zegt: kijk in mijn ogen, mijn lief. Luister niet langer naar wat anderen zeggen. Jij en ik horen bij elkaar. Jij en ik vertegenwoordigen samen het Koninkrijk der Nederlanden. En in mijn gedachten zet hij dan een romantisch muziekje op en danst net zo lang met haar door de kamer, totdat ze weer weet wie en hoe geliefd ze is. Als jij je oor weer te luisteren hebt gelegd naar wat anderen van je vinden, nodigt Jezus jou uit om met hem te dansen. Hij drukt jou dicht tegen zich aan, zodat jouw hart weer synchroon gaat kloppen met zijn hart. Drink zijn woorden in en geloof dat God jou in Christus met eer en glorie heeft gekroond. Haal jezelf niet langer naar beneden, maar geloof wat God over jou gelooft. Je bent een kind van de Allerhoogste.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Nations will see your righteousness, and all kings your glory. And you will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest, till he establishes Jerusalem and makes her the praise of

is God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op

0: omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
0: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.com.